wie man. Ik dreef ze hier een. De blonde, de gauner, de trottel en hein. Hey, het dat verzinnen en schütten verein. Dat klopt, man.